0: Gerrit, ik ben Elfie, hè. Laat hem maar zo. Je gangsters is anders kan nog iets tegen moeten, maar het zal wel heel wat de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel me even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier, zeg, Vraagke, moet je binnenkort weg, geloof ik, hè? Heb je er van die stickers van fuck de NDA liggen? Kun je er maar zo'n andere pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat jammer, maar jammer, wat moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanger, tu es chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red. Récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo gek. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze nu hier nog op aan zijn om in stand te houden. Als het maar duurt, je pakt. Je hebt maar zo'n belletje. Beetje bij zijn. Joe.